het was om. Ja, dus haalde je om. En dat je boven allemaal twijlen. Hoe is was dat afgehaald? Wenn die nacht dan jou. Halte biesle außerhalb. Nette Mädels, Biber.